Zeitweise hoe ze zich The Dirt Band genannt. En zo hadden ze 1970 een titel An American Dream. En dat was samen met Linda Ronstadt. We hebben nog niet weet wie een Dirt Band is. Dat is niet die gritty Dirt Band. Ne? Voilà. En meer brauche ik dat zo eigenlijk niet.

Nitty Gritty Dirtband. Ik hoor het in die ruis. Wat Linda Ronstadt hoorde sowieso ruis. Als een stuk oldie country. De mama's en de papa's. Dat is een familiemengelisch, maar kan op. Dedicated to the one I love. Dat was 1977 een hit van mama's en de papa's. Waar aber een cover van de Five Royals. 57, also etwa 10 Jahre alt, wie sie da mal einen Hit gemacht haben.

Couch West, want I love my TV. En die ben ik meteen maar film opgekomen van inwoon. Die had nog wel een mijn homepage, dat is ook een mijn homepage. Want ze op de eerste versie zo een kaleidoskop erop. Waar ik me richtig ook aan houd. En dan zijn we een beetje zu bilanzen bij muziekprojecten. Wil ik een beetje erzählen. En ook van frequency meets volumereglage op de frequentie. On Luke and First Mode featuring Don Gelato mod Middlecraft.

Life are Connected, maar Don Gelato. Een fantastische formatie, Life are Connected. I was promoting yourself and the devil in me. Als ik ze op mijn cyclorama met We Trust the Sky, ze hadden een fantastische optreden aan de congé annulé, aan de rotonde bij de gare zu Lützeburg. En ik maar emotioneel zo gelost. De concert voor groen waren in allen geval genial. Het werd nog een dedicatie concert stattfallen aan de rotonde. Ik kan zich klaar over Tweet, Cross the Sky. Ik wil een beetje over frequent schwätzen. Schwätze wel aan mijn hemelstuf, wo ik een beetje gemoed heb. En ik heb een beetje gedacht, wollen we zo frequent die op de volumereglage om radio trifft. En eben, de frequent is natuurlijk een sinuïd doorgesteld. Eben, dan lost man zo een half segment oder een viertelsegment eben een half kreis dan in, los man so einen 90 Grad gedrehten D oder C, den ob EV trifft, also ob dann wat dann V als Volumenreglage und dann ein D oder C um 90 Grad gedrehten Drop sozusagen, dann schieben wir es ausgemacht an zwei verschiedene Farben Blue oder an mit der Kombination davon und eventuell dann ein Audiodatei dran gemalt von der Musik oder ein Reglage vom Volumen an dem ganzen Reglage vom Volumen. Und das ist eben interessant zu sehen, eben, als er sich schon Radiomoderator, wie die Opt-Frequenz trifft, schon das auch ein Radio RBV oder ein ILR geschickt, heißt dann auf der Zyklorama, We Trust the Skies.

Banana Club. De Benny Kapkan presenteert de live matchnet uit de August 2012. Geniet het!